Ik smeer u toe, verkeel het op jullie. Ik rammel u door vier kantje. Ik lijk het door vrouw kruidje. Het is twee baan blauwer de wijken. Ik smeer ik chakt door mijn heel. Het is twee kastjaan keilak, schoonjak en neru de deer. Het is twee ik karjakt door de keel. Tattoo mwy les na ffyrcan a wami ac mi ac yn hyn pwydr a bani ys siwy gyrru dan ym gytio ac ond y gyr nôl y diawl